0: Okay, ik zou qua nog niets te maken kunnen, nog iets te maken en nog ook goed zien. Ik zou het zich kom zo. Ayo, ay is de beste pio. Ay kaki, dit is zijn ik het met benen kan ik ze koek. Nog kaki ook goed zien. Ik zou het zich kom zo. Ay spumoos en de kaki zaki daar passie om kinau. En de kipitaki. Aputs mianika kinna kya putaks oki tsipa kya ka akoma toik atatsita pasik aika komanista akomanista tsio ka kinnika kinoksi ka kimatupo andik ni pata pisen andika kinoksi tama hupa tupinna no kunnans kimmukkinna no siksi kaitsita pianon tsakko minna anne kyhta paeksi matsumak pinnan Napi na tuusi. Oo, kikaki kaamuttaan. Niistä otsimaan kähsi päätä piis.
1: This is CJWE, Alberta's best country, and home of Radio Bingo.
2: A Windspeaker Media radio station.
1: Welcome to Music of the Spirit, 2 hours of gospel music on Alberta's best country, CJWE.